It's snakes, slick, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack, slack,